0: Okay.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

slenterde. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels. Maar vooral genietend van elkaar onder het heerlijkste aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang.

warmte, je kussen, je liefde. Jou te moeten missen, dat valt me zo ontzettend zwaar. Ik wil bij je zijn, met jou samen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.
6: Sometimes the world is a valley of...

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: 105.5, 107.1, 107.5.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is Radio. Ontwaken met Piet Vermeijer in De Ochtendshow. Mm. Hoe zalig kan dit zijn?

Een heel goede vrijdagmorgen. Welkom bij de ochtendshow op Radio PROS. Ik ben blij dat ik deze ochtend weer samen met jullie de dag mag beginnen. En of je nu onderweg bent naar het werk, rustig geniet van een eerste kop koffie of thuis de dag op gang brengt. De komende 2 uur zorgen we alweer voor een gezellige mix van de mooiste muziek, leuke weetjes, nieuws uit de streek en een flinke dosis goed humeur, want het is vrijdag, het einde van de werkweek is in zicht. En dat mag ons niet ontsnappen. Een heel goed weekend tegemoet gaan. Laat zeker ook iets van jullie horen via onze applicatie of via ons telefoon 070 22 22 50, als je al wakker zit trouwens. Hè. Dit is Herbert.

dat bij een beetje warm weer dergelijke branden ontstaan. Toch eens goed over nadenken. Herbert, je blijft me... Voilà, ik zeg het voor mezelf nu eens. Jij blijft me altijd verbazen. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow tot 9 uur. Hè. Maak het dus gezellig. Dit is Britney Spears. En You Drive Me Crazy. Goedemorgen.

een vergelijkend woord. Hier in deze tekst, in het Engels en in het Nederlands. Je maakt me gek, je maakt me crazy. Man, hou er nou eens mee op, want je maakt me crazy. Dus een beetje vergelijkend, hè? Engels en Nederlands. Britney Spears. Terwijl het zonnetje al begint op te komen. Toch een beetje fris gevoel. Maar ik zei het gisteren, maar morgen ook. Het was een beetje frisjes, maar gisteren namiddag was het toch alweer bakken geblazen. Dus maar vandaag zou het toch menselijker blijven. Zo zeggen ze toch, hè? Terug in de tijd met Brotherhood of Man. We don't talk anymore.

Origineel van Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Mijn koos is voor de versie van Brotherhood of Man. Ja, ik ben geen winkelganger. Doe dat echt niet zo graag, of toch heel, heel vlug. Maar de laatste dagen vond ik het wel fijn om in een warenhuis te lopen. Want de airco draaide daar op volle toeren. Maar dan moest je wel opletten als je terug buiten kwam. Want je kon, zonder dat je het weet, toch een klop van de hamer krijgen. Dan moet je opletten. Joe Cocker.

You can't leave your head on, Jukoko. Zit zo wat een beetje de nieuwsberichten door te pluizen. Komen nog zoiets tegen van de politie van Laanaken Maasmechelen. Een trouwe partner gaat heen. Vandaag nieuwe afscheid van Waldo, onze gepensioneerde politiehond. Hij was een trouwe partner en gewaardeerd collega en vriend voor velen. Hij stond jarenlang paraat voor aan de zijde van zijn partner, hondeneigenaar Jackie. Met moed, trouw en onvoorwaardelijke inzet heeft hij zijn taak vervuld. En het is altijd afscheid nemen als je zoiets moet loslaten. Het is toch een beetje familie en hond. Sue Thompson.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Radio Plus. Radio Plus. Zomertero Plus. Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio. Met Piet Vermeijer.

Marva, inmiddels ook al 83 jaar, die in 1980 afscheid nam van haar publiek met dit nummer Herinneringen. Ze wil wat meer tijd voor haar privéleven en sindsdien heeft ze geen nieuwe nummers uitgebracht, nog opgetreden. Maar ze begon wel een nieuw leven als winkelierster in Blankenbergen en in Oostende. In de winkelstraat van Blankenberg had ze een heel grote winkel. Ik denk dat het ook de naam Marva droeg. Daarmee waren we terug diep in de tijd met dit nummer. Maar we hebben er nog zo'n kanjer van uit de tijd. Het is een beetje leeftijdsgenoten, denk ik. Dit is Louis Nieuws. Dat kleine compliment. Dat kleine compliment.

Eentje voor onze jongere luisteraars. The Time, Jungle Love. Dat zou kunnen bij onze uitbreiding naar 105.5, 107.1, 107.5. Onze DAB Plus voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Zo is Radio Pros FM nog dichter bij jou. We zijn nog heel ver te bereiken. En dat moet. Want, we willen vooruit bij Radio Pros. Het is Harry Styles. Als het was. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow op deze vrijdag.

Stones. En er blijkt weinig nieuws te zijn vandaag. Toch niet zo echt heel interessant nieuws. Misschien moet het nog komen, maar als jij iets weet, laat het me zeker weten. Hè. Dat is ook nieuws. Als er bij jou in de buurt iets gebeurd is of gaat gebeuren, laat het gewoon weten. Dit is Dua Lipa.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los.
2: Als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.

Coldplay mag er ook eens bij in de ochtendshow. En dit met Adventure of a Lifetime. Ik zat er ook zo wat te denken aan mijn weekendplannen. Hè? Bij mij staat er bij mijn weekendplan een barbecue. En ik denk dat ik dat zondag ga doen. Hè? Of misschien dinsdag 21 juli, nationale feestdag. Hè? We moeten het nog overwegen, maar ik denk dat het zondag zal worden. Ja. Een heerlijke barbecue met veel lekkers erbij. Ik ben al te later dan. Dit is Winston Groovy, Night Shift.

zou het nog met Wiltura zijn? Weinig nieuws erover, maar men zegt altijd, geen nieuws is goed nieuws. En naar buiten is een oud hitje van hem. Jij bent de mooiste. En nu gaat het heel even mis. Er komt er geen plaat hoor. Er komt geen plaat. Dat is raar. Heel raar. Wat is dan? Ja, dan kiezen we maar een ander. Ze wou niet starten. Dit is Marco Kanters. Het leven is een kermis.

Mag je wel zeggen dat het leven een kermis is? Het rijdt langs alle kanten. Links, rechts, het gaat omhoog, het gaat naar beneden. Dus keuze genoeg, hè? Hoe je het aanpakt. We gaan nog eens proberen de platen draaien die we net hiervoor gingen draaien. Of wie er nu komt, ik hoop het alvast, want ik koos voor deze van Wim Soetaert. Voilà, het is er toch. De laatste voor het eerste gedeelte. Herinnering.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Terry Hall en John Oates, Man Eater, Menseneter. Ja. Maar, dat is toch niks voor mij, hè. Nee, nee. Geef me maar iets gemarineerd, hè. Zoals kippenspiesjes of sparrenrips. En daarbij gegrilde groentjes zoals paprika en courgette. Dat zal misschien zondag wel op de barbecue belanden. De kans zit er dus in. Als het dan natuurlijk niet regent, hè, want er is even van het weekend heel veel minder weer. Maar het zou kunnen gebeuren dat we van de drop naar de regen gaan. Eerst hitte, zoveel we maar konden verdragen. En dan misschien nu regen. Tot als we natuurlijk verzopen worden. Dit zijn de Walken Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.

versie van Trots op jou van Ben Valkenburg. Een leuk deuntje, hè? Dat is echt eentje voor mee te zingen aan de toog. Voor zal het misschien nog wel een beetje te vroeg zijn op deze vrijdagmorgen. Ik weet dat er ook veel vrachtwagenchauffeurs of toch enkele naar dit programma luisteren. Want het kan, hè, via de gsm, koppel je aan je radio en je kunt meeluisteren zover je wilt naar Radio Pras. Dus voor hen ook eens een keer een plaatje. Henk Wijnhaert.

draaien we wel eens af en toe. Deze meidengroep, de Dolly Dots, in een van de programma's. Kan ook eens in de ochtend. Tell it about boys. Goedemorgen. Je bent nog steeds afgestemd op Radio Bros en natuurlijk ook in de ochtendshow. Nog eens nagekeken. Dus echt weinig of geen nieuws. Toch niet wat mij aanbelangt. Hè. De bommen in Oekraïne en de andere landen moeten we niet weten. Nee. Dus kiezen we maar voor goede muziek. Dit is Depeche Mode.

Enjoying the Silence. Depeche Mode. Die we ook nog wel kennen van iets hardere muziek. Ja, dat gaan we niet doen, hè, in de morgen. Nee. Eentje die er ook zo'n beetje bij hoort is deze van UB40. En dan heb ik het over Kingston Time. Tot en met de reclame en straks natuurlijk de supertip van deze week.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

0: Ik zei het deze week al, hè. Ik kan het al eens meezingen, dat nummertje. Want ja, het is onze superdip, of het was de superdip nog tot met zondag. Hier bij Radio Pros. En natuurlijk, morgen is het de grote dag in Erpenmeren. En ja, ik heb de supertip even aan de telefoon. Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen, Radio PROS, Radio Pros. Alles goed?
0: Ja, met ons alles goed. Maar ik zou de vraag willen stellen, Frank. Met u nog alles goed? Ja. Want morgen is het een drukke dag. En u was deze week bij ons de supertip, hè?
1: Ja, ik zou zeggen dank u wel aan Radio Pros. Het is fantastisch voor altijd de supertip daar te zijn. Hè. Een fantastische radio voor naar te luisteren.
0: Vorige week, Frank, kon u ons nog niet het programma vertellen wat jou morgen te doen staat in Erpenmeren. Want ja, je hebt de platen ingezongen van Wat een coureur. Dus jij mag er zeker niet ontbreken. Ja, ja. Dus wat gebeurt er, wat staat er voor u morgen te gebeuren in Erpenmeren?
1: Morgen is er heel wat te doen in Erpenmeren zelf. Want ik denk dat Erpenmeren, het meren zelf, dus het centrum van Meren, wordt volledig afgesloten. Voor natuurlijk onze kampioen, onze Lucien van Impe natuurlijk. En vanaf 2 uur gaat er een grote stoet rond van 1 kilometer. Vanin het Vissershof gaan ze van start. Met Lucien van Impe als eerste. En dan zo naar het rondpunt waar de grote fiets staat van Lucien van Impe. En dan zo naar de kerk toe. En daar op het dorp aan de kerk wordt een groot festival gehouden waar ik onder andere om 4:15 een optreden mag doen. Mijn officiële huldelied van Lucien van Impe. En daar ben ik zeer vereerd van dat ik dat mag uitbrengen natuurlijk. Hè.
0: Ik kan denken, Frank, ik weet, de optredens zijn voor jou iets gewoonlijks. Hè. Je doet het wekelijks, maar ik denk morgen dat optreden, ik denk dat je daar vannacht toch even zult van wakker worden.
1: Vannacht niet alleen, ik ben er al een paar dagen zelfs mee bezig, want natuurlijk voor onze Lucien van Impe het officiële guldenlied mogen brengen, is natuurlijk, vind ik zelf, een grote eer. En dat is natuurlijk in samenwerking met twee mensen, Eddy en Donny van Passel, die het uitgebracht hebben met de tekst en al. En het is een fantastische een meezinger, dus je hebt het daar juist gehoord. Dus ja, dit gaat een grote feest worden natuurlijk.
0: Frank, om af te sluiten, mag u morgen heel veel succes wensen op het podium in het Oost-Vlaamse Erpenmeren.
1: En ik zal jullie bedanken voor het telefoontje en nog veel succes in de toekomst met Radio Pros.
0: Voilà, en natuurlijk, we zullen daarna nog wel eens Wat een coureur draaien buiten de supertip. Maar ik denk dat u toch voor deze week een tevreden man zult zijn.
1: Zeker en vast.
0: Frank, bedankt voor het korte... Ja, zeg maar.
1: Ja, jullie bedankt. En dank u wel aan de luisteraars natuurlijk.
0: Oké, Frank. Beste voor morgen.
1: Salut, dank u wel. Dadah.

Americano vanuit de tijd. Een beetje van dit, een beetje van dat. En zoals je net hebt gehoord, het feestpunt zal morgen de kerk van het kerkplein van Erpenmeren zijn. Daar moet u al naartoe. Wie ook van, niet van meer is, van waar u ook komt, als u het wil meevieren. Het 50 jaar geleden dat Lucien de Tour won, dan moet je er morgen bij zijn, want nog een volgende keer met Lucien erbij, dat zal niet meer lukken, denk ik. Dus geniet ervan morgen, voor zij die willen komen. En hou er rekening mee, er zal veel volk zijn, hè? Anthony Fokma.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

Shania Twain. That don't impress me much. Dat maakt niet veel indruk op mij. En wat ik steeds ook eens doe, en als we eens aanhalen wat collega's er vandaag nog komen. Hè? Straks tussen 9 en 10 is het alweer de beurt aan Tom Kallebout. Om 11 uur krijg je Jantje Bakker op de radio. En om 11 uur is het Edje van Bever. Vandaag nog in hittestijl tot 13 uur. En om 14 uur krijg je Chris van Dijk. 16, 18 uur Gerrit de Groot. 18, 20 uur is het Bart van Elst. En 20, 22 uur is voor Ron van der Steen. Dus die krijg je vandaag nog allemaal. En bij de drie laatste platen die ik nog te draaien heb, zit ook deze van de Fine Young Cannibals. Johnny Come Home. Goedemorgen, nog steeds ochtendshow.

Johnny Come Home van New Cannibals. En terwijl ik nog eens onze affiche van de spaghetti aan het bekijken ben, wil ik nog eens de vraag stellen dat jullie al kaarten hebben voor de spaghetti. 5 september, het begint een beetje te kort, hè? Dus, ik heb al gehoord dat de kaarten vrij vlot lopen. Dat is natuurlijk het bewijs dat het vorig jaar ook heel goed was op de spaghettiavond. Dus, als je er wil bij zijn, eigenlijk voor spaghetti te eten, dat is altijd goed. Dan moet je thuis niet koken. Dus, ik hoop dat ik jullie daar ook kan begroeten, want dan ben ik er ook van dienst natuurlijk. Hè. Nog 2 plaatjes. En deze hoort er ook bij. Tokyo Ghetto Pussy, Every on the Floor.

floor. En op deze tonen wil ik alvast afscheid nemen voor deze vrijdagse aflevering van de ochtendshow. We zijn er terug maandagmorgen. Weer iets over 7 uur. Hè? Ik wens jullie allemaal alvast een heel fijn weekend. Zeker morgen vroeg met de ontbijtradio met Jantje Bakker. Zondag met Peter Schepens. Allemaal leuke momenten om mee te beleven. En het weekend dan fijn af te ronden. Bedankt allemaal voor het luisteren. Straks veel plezier met Tom Kalabout. En graag tot maandagmorgen. Bye bye.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas en dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
3: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
5: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
3: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bediende zelf de autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jong en jong nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Pas, goeiemorgen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 78 92 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
5: Vlaamse Super 15.
6: Jan Bakker. Jan Bakker.
7: Nieuw in de Vlaamse 15.
8: Nummer 15.

Inderdaad, het is weer zover de Vlaamse Super 15 hier bij Radio Pros. Van harte welkom. Meteen een nieuwkomer op 15, Sabine en Paul Bruna. Het is weer zomer. Inderdaad, want hier is ook onze tweede nieuwkomer voor vandaag op deze vrijdag. Danny de Rover, waar zijn al die mooie jaren? Nieuw binnengeduikeld op nummer 14.

Nieuw binnengeduigeld in deze Vlaamse hitparade. Danny de Rover op 14. Waar zijn al die mooie jaren? Nog één nieuwkomer hebben jullie het goed, maar dat is voor strakjes. Op nummer 13, Suzy Maro met Hamme Warm vannacht.

Ja, Suzy, bij deze temperatuur zal ik ook wel een ventilator nodig hebben. Suzy Merel met Hou Me Warm Vannacht. Onze laatste nieuwkomer voor vandaag. Op nummer 12, binnengedijkeld, Axel Lane, Dans Mee Met Mij.

Meteen binnengeduikeld op nummer 12 van deze Vlaamse Super 15. Axeline, dans mee met mij. Drie plaatsen in de goede richting van 14 naar 11. Weer zoet haar herinneringen.

plaatsen gestegen in deze hitlijst van 14 naar 11 uur. Zoetaar herinnering. Ook 3 plaatsen in de goede richting voor Laureline. Met gesloten ogen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Fantastische opname, twee plaatsen gestegen. Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Vier plaatsen gedaald van 4 naar nummer 8. De Romeo.

4 plaatsen in de dalende richting. 10 weken geroteerd, de Romeo's. Ik zag jou maar even. Toch weliswaar onze sterkste stijger van vandaag. 5 plaatsen voor Jo Valli van 12 naar nummer 7. Genieten. De Vlaamse Super 15. Iedere vrijdag hier bij Radio Proof. Tussen 10 en 11 uur.

Hij kan ervan genieten, inderdaad. Van 12 naar 7, Jo van Lee met genieten. Drie plaatsen verlies, maar weliswaar al 13 weken genoteerd in de hitparades. Herbert Verhagen, jij blijft me altijd verbazen.

Herbert Verhagen op nummer 6, komende van 3. 4 plaatsen winst geboekt, Kevin Keston met De Zomer Voor Altijd.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: De hitlijst van Vlaanderen. Dit is de Vlaamse Super 5.
5: Radio Bros. Zomer erop los. Juppie!

Vorige week stond hij nog nummer 1 in deze hitlijst. Vandaag een nummer 3, twee plaatsen gedaald. Willy Sommers met de eerste keer. Dat betekent ook dat we strakjes een nieuwe nummer 1 hebben. Execo blijven staan zoals vorige week op nummer 2. Barkyle, hij is nog steeds zot verliefd.

0: Luc Appermond zal het graag horen. Bart Kael op nummer 2, Zot Verliefd.
1: De Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: Een nieuwkomer op nummer 15, Sabine en Paul Bruna, Het is weer zomer. Onze tweede nieuwkomer op nummer 14, Danny de Rover, Waar zijn al die mooie jaren? Op nummer 13 komen de Van Acht, Susie Marel, Hou me warm vannacht. Onze derde, meteen ook laatste nieuwkomer in deze hitlijst op nummer 12, Axel Leen met Dans mee met mij. Drie plaatsen winst van 14 naar 11, Wim Soetaar, Herinnering. Laura Lynn staat genoteerd op nummer 10, komende van 13 met gesloten ogen. Vakantiegevoel voor Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand op nummer 9, twee plaatsen gestegen. De Romeo's op nummer 8, komende van 4, vier plaatsen in de dalende richting. Ik zag jou maar even. Genieten doen we nog steeds op nummer 7, komende van 12, Jo Valli. Herbe Verhagen staat op nummer 6, komende van 3, drie plaatsjes verlies. Jij blijft me altijd verbazen. Van 9 naar 5 gestegen, Kevin Kesten met Zomer voor altijd. Van 7 naar 4, drie plaatsen winst, Veronique met Margarita en Tequila. Willy Sommers is zijn nummer 1 positie kwijt. Op nummer 3, twee plaatsen verlies, de eerste keer. Zot Verliefd met Barkuil blijven staan op nummer 2, Zot Verliefd. Gerry Gegger, de grote nummer 1 van deze week. Beter dan goed.
2: Radio Proost.
3: Radio Proost.
2: Zomer erop los.
3: Dit is de nummer 1 in de Vlaamse Super 15. Nummer 1.

De nieuwe nummer 1 komende van 5. Gary Hegger met Beter dan Goed. Wat mij betreft is ik bedankt voor het luisteren naar de Vlaamse hitparade op deze vrijdag. Morgen zijn we er graag terug bij met ontbijtradio om 9 uur samen met collega Peter Messieu. Dus zeker vast gaan luisteren. De supertip van deze week hebt u ook nog te goed. Frank van Damme, wat een coureur. Graag tot morgen, 9 uur.

Radio Plus. Zomertero Plus. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet.

0: activiteitenkalender. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros. Radio Pros.

Lovely Day of Arcadia. Dat was Demis Roussos, alweer onze opener van deze middag, radiovrienden. We zijn erbij op deze vrijdag tussen 11 en 1. En we zijn exact 5 over 11 geworden. Ook een woordje verdanken aan zijn voorgaande collega voor de Vlaamse Super 15. Het was uiteraard Jan Bakker hier bij Pros FM. Heleboel muziek, inderdaad. Eruption en One Way Ticket.

Lekker swingende geluiden op de radio. Chicken Stevens en Bonnie Tyler en Rocking a Good Way. Pure disco op de radio hier bij Pros FM. Donnie Albert en I Can Help Myself.

Geweldige mooie plaat van Panadisio en dat met Bailando. Veel opgedanst, moet ik ze echt zeggen, vrienden. We moesten een plaat gaan draaien vanwege Chris uit Turnhout en hij vroeg een plaat aan van Bonnie M. U vraagt en wij draaien ze toch wel zeker. Hooray, hooray, it's a holiday.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

prachtig nummer van Willeke Alberti van indertijd. Met Carolientje wil een man, dus ik zou zeggen blijven zoeken, de aanhouder wint niet waar. Samen met Michael Lanzo gaan we naar een klein dorpscafeetje. Ja, ja.

The Sunsets en de allereerste keer gewoon weg los uit de pols. Het werd ooit een dikke hit voor Rita de Neve. Zodadelijk de discotheek in met Billy Ocean, maar eerst hebben we ook nog dit van Alain Delorme. Romantique avec toi.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: Five Star Radio. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.

onder leiding toen van Yves Segers de gewezen formatie Toast. En dat met veel te jong. DJ Combo komt eraan. En come on, Saba.

Een flinke streep muziek van Blondie hier bij Pros FM. Dat met het nummer Rapture. Beste vrienden, we naderen zometeen het middagnieuws en het weerbericht. Maar eerst nog een tweetal aangename nummers. Jawel, de Olsen Brothers met Let Your Love Flow. En ook nog deze van Teach In en Upside Down.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol, dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
4: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
3: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens misbruikt heeft, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
5: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers, maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan, dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
3: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest, met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemiddag.
8: Goedemiddag Radio.
9: Radio Pros.
10: Het

De Classic Illustration met Oh Darling. Inmiddels op deze vrijdag 11:06 geworden op Proost FM. Vrienden, via deze weg een hele goede middag toegewenst. En aan iedereen een bijzonder smakelijk eten. We keren flinke jaren terug de tijd in met muziek van Ray Adams liever. En Hear My Son, Violetta.

Franstalig werk van Mike Brands en C'est ma prière. We gaan even tijd maken voor de surfers en dit wet windsurfing.

0: klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Radio Bros, zomer erop los.
4: Joepie!
0: Middagradio.
5: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.

Danny Fabri met Alles gaat over. Deze week onthaalt dit onze supertip tot aanstaande zondag. Het feestcomité met Frank van Damme met Wat een coureur. Die komt er zo dadelijk aan. Dat gaat uiteraard over onze Lucien van Impe. Maar eerst deze van Dana Winder hier bij Pros FM met Woordeloos.

Even tussendoor lekker de beentjes even strekken met muziek van Moustache en The Cradle of Love. Zo dadelijk wat reclame op de radiovrienden, maar eerst deze van Luisa Fernandez, Lay Love on You.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Radio Pros, laat je nooit meer los.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Ja, ja, in een bos kan er ook van alles gebeuren, nietwaar? De formatie Hydra met een van die knappe meezingers, Marietje. Stef Eckel komt eraan. En Donna Carmela González.

maakte heel wat grote successen, deze Jock Jersey. En deze kwam uit 75, getiteld Silver Moon. Een plaat die iedereen moet kennen is deze van Daniel Boone.

Daniel Boone met Beautiful Sunday. En dat brengt ons meteen aan het einde alweer van onze middagradio op deze vrijdagmiddag, vrienden. Straks om 2 uur Studio NL en dat met Chris van Dijk hier bij Radio Pros FM. Ik wens u allemaal een fijne, mooie vrijdag toe hier bij Radio Pros. En veel plezier met onze komende collega's. 2 platen nog, John Travolta en Sandy. En ook nog deze van Neil Christian en That's Nice. Heel graag tot een volgende.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

vrienden, welkom hier bij Pros Radio, hè? Pros FM. Dat is met Chris van Dijk, studio en al 2 uur lang. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Etje voor zijn afgelopen uren. Zo, dit is Giovanni. Laat de zon in je hart. En ze begint te schijnen, hè? Ja, ja.

Yo Volley, en laat de zon in je hart. En we gaan even wat nieuwe muziek op jullie loslaten. Hè? Zo, hier is de nieuwste van Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn?

de nieuwste van Jan Biggel, hè? Wat kan het leven toch mooi zijn? En de volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor Anneke, hè? Ik doe wat ik wil. Sineke. Studio NL met Chris van Dijk. Op vrijdagmiddag. En het is weekend. En voor veel mensen verlof natuurlijk.

Ik doe wat ik wil, hè. Sineke. Ja, door de wind, door de regen. Maar daar moeten we nog op wachten, hè. Ingeborg.

bent. Door de regen. Dwars door alle schijn, hè? Ingeborg, welkom in Studio NL. En dat is met Chris van Eyck. Hier is Neil de Staatsbader voor jullie, hè? Ik neem er één. Welkom.

is de Stadsbader, hè? En dat hier allemaal bij Proz FM. In studio NL. En ik neem erin. Ja, we gaan het wat rustiger aan gaan doen, hè? Michael Lenzo. Een heerlijke plaat, hè? Jij bent de liefde van leven.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be.

0: Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

Ja, ik denk een van de kanshebbers bij Zomerhit, hè. Herth Rules en James Cook en Madi Wado. Wat wil dat weer al zeggen, hè? Ik heb het geweten, maar ik ben het vergeten. Deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor Johanne te Herzelen. En dat was een plaat uit het jaar 1991. En hier is Benny Michiels voor jullie. Met mijn hoofd in de wolken.

Zo, je man zal terug blij zijn, hè? Benny Michiels uit het jaar 1991. Met zijn hoofd in de wolken. Ja, een hele goeie. Ik ken hem ook heel goed, hè? Hier is John Dennis voor jullie. Wonderlijke dagen. Ja, het zijn wonderlijke dagen met zo'n temperaturen. En daarna krijgen we onze supertip van de week.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Ja, ons Margriet Hermans, hè. We zullen ze niet meer horen, maar haar liedjes blijven in ons gedachten, hè. Nooit meer, oh ja, ja, niets gaat me tegen. Deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor Nicole. Uit Zonnegem, hè. Uit het warme Zonnegem. Zin in een feestje. En dat gaat ze zeker aan vast doen, hè. Morgen.

Zo zin in een feestje, ja, wie heeft dat niet? En dat op een vrijdag. De volgende, die gaan we even naar Dessel sturen, hè? Naar Petra. En zij vroeg een liedje van René Redley. Ik laat je nooit meer gaan.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Zo, welkom vrienden in het tweede deel van Studio NL. Hè. Dat op een zonnige vrijdagnamiddag. De temperaturen zijn wel gezakt, maar we gaan ze terug omhoog krikken. Zie. Hier voor Jacqueline. Hey Jacqueline, waar is de Vaseline? Welkom vrienden, Pros FM.

Ja, het is vrijdag, hè. Mag er wat meer zijn. Hey Jacqueline, waar is de Vaseline? Ah, ja, en we gaan zoeken, we gaan zoeken. We gaan achter dat vogeltje gaan zoeken, hè, met Yves Segers. Ja, ja, Studio NL. Dat op vrijdag. Met Chris van Dijk. Tot 4 uur. En morgen vroeg, de vroege vogels. Ja, dat zal wat anders zijn.

Viva Vogeltje. Uit 2018 kwam Isever dan mee buiten. Hè? Ja. Feeling hot, hot, hot. De warmte is weg. Swoop. En dat hier allemaal in studio.

0: Ja, ik kan het weten. Hij is er zelf iets door gerend, hè. Ja, ja. Marco Scheidmaker, een engelbewaarder.
1: In de kroeg.
0: Ja, het is vrijdag. Op een vrijdag in een kroeg. Kinder ver in Amsterdam, hè. André Hazes, gaat het ons vertellen.
1: Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het
0: leef.
1: Pak alles.
0: Leef, ja.
1: En ga.
0: André Hazes, junior. En dat hier in studio. En dan met Chris van Dijk tot 4 uur.

0: je van houdt.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.

Ja, we gaan zwaaien, hè. Ons eigen stamcafé. Er zijn er niet veel meer, hè. Tommy Lips was dat. En de volgende is heel speciaal voor Frida en Johan. En het moest een plaat wezen van Mieke. Uit oktober 2007. Vliegen als een vogel.

Ja, we gaan van links naar rechts, hè? Een hele mooie van Mieke. Aangevraagd door Frida. En Johan mag er ook bij, hè? Vliegen als een vogel. Deze moest ik draaien voor Nancy. De Romeo's. En ik zocht jou maar even. Ja, het is waar. Ik heb jullie maar even gezien daar straks, hè?

Ja, daar straks was het maar even. Hè? Ik zeg jou maar even. De Romeo's. Groeten Hinder in Bornem. Van Chris van Dijk natuurlijk. Hè? Studio NL. En we blijven doorgaan. Hier is Frans Bauer. Do nou niet. Of doe het wel. Ja. Studio NL met Chris van Dijk op vrijdag namiddag. En de zon begint hier weer te schijnen. Zeg. Heerlijk, zalig. Frans Bauer.

naam niet, hè? Frans Bauer. Onze vriend uit Nederland, hè? Ja, zouden we durven? Het is vrijdag. We gaan er een lap op geven. Hier is Frans.

0: FM. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Matthias Lens en Zin Joanna. Ja, een van de leveringsplaten van Chris van Dijk. Hè? We gaan even over naar Niels en Frank Dingene. Dat goed gevoel. En dat op een vrijdag namiddag is altijd goed, hè. Het is weekend en voor vele mensen verlof.
1: Jij leek een vogel voor de kat, een ondeugend moeilijk

0: Dat goed gevoel, hè? Niels William en Frank Deene.
1: Je mag eindelijk met me uitgaan.
0: Ja, het is vrijdag. Gaan we uit? Ja, we gaan uit, hè. Dans met mij tot morgen vroeg. Nu kunnen we dansen, hè. We kunnen dansen. Het is niet meer zo warm. Ivando.

Dus zo, dat was het dan weer. Hè? Studio NL op vrijdag namiddag met Chris van Dijk. Morgen vroeg ben ik er weer bij. Hè? Vroege Vogels. Ja, wie staat erop? Wie staat erop? Morgen vroeg tussen 7 en 9. Vroege Vogels met Chris van Dijk. En het beloont als jullie wakker worden. Het is de moeite. Druk je lijf tegen dat van mij. Corrie Konings, salukes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Jambon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jambon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
4: Als je de vrije markt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
3: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Dit is
8: Radio Pros. De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Het zijn allemaal die grote hits die Jannes in een hit medley heeft gestoken en daar kosten wij ook nog eens van genieten. Zeker weten, lekkere platen, dat is hetgene wat wij gaan doen. Hey beste vrienden, de voetbalgekte is bijna voorbij. De finale wordt gespeeld aanstaande zondag om 9 uur. Weet wel dat er een half uur pauze is in plaats van een kwartier, want je krijgt dan optredens van onder meer Madonna, Coldplay en nog vele anderen die dan daar toch wel in het stadion gaan komen zingen. Dus kijk er maar naar uit. Dat is voor de finale. Maar zaterdag morgen dan krijg je de halve finale of de kleine finale. En dan strijden twee ploegen voor de derde en de vierde plaats. En dat is in dit geval Frankrijk tegen Engeland. En dan die grote finale. Hè? Die fijne mannetjes Spanje tegen Argentinië. Wat dat gaat worden is nog allemaal af te wachten. Ik hoop dat eigenlijk Argentinië wint. Ja, ik ben voor Argentinië. Want Spanje heeft België uitgeschakeld. Dus ja, Argentinië mag zeker vast winnen. Samen met Messi. Dan heeft hij zijn vijfde WK erop zitten en dan is het toch wel fijn geweest voor die man. Enfin, just another guy, dat is ook wel mogelijk. We draaien nog eventjes Danny Fisher en na die Danny Fisher draaien we ook nog een geweldige andere Golden Oldie.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de

enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle RAL-kleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

You Drive Me Crazy, inderdaad, uit 1981 was dat een van de grootste hits van onze Shaken Stevens. Vrijdag namiddag, begin van het weekend natuurlijk, maar we gaan eenmaal het weekend over doen, straks om 5 uur. Hè. We hebben ook nog 2 romantische platen, als alles goed gaat, die gaan we ook nog wel draaien. Maar ik heb ook nog wel een geweldige zomerhit voor jullie klaarstaan rond 5:30. Dat is allemaal voor strakjes. Nu is het tijd geworden dat we even teruggaan naar onze supertip van de week. En de supertip van de week is nog altijd onze fijne vriend Frank van Damme. Die gaat hem nog eens brengen met helemaal Wat een Coureur.

overwinning in de Ronde van Frankrijk. Zal wel zijn, jawel, Frank van Damme en het feestcomité. Dan is het nu tijd geworden voor een beetje een rustmomentje. We draaien straks Alex Warren met Before You Leave Me. En dat is net voor de boodschappen. Maar ik heb ook nog James Blunt voor jullie klaarstaan. You Are So Beautiful. En Belgisch werk, die gaan we ook nog eventjes brengen met Vaya Con Dios en Don't Break My Heart. Van Belgisch werk gesproken. 21 juni komt eraan. Dat is volgende week dinsdag. Dan draai ik in mijn programma alleen maar producties van Belgisch werk. Dat kan Nederlandstalig zijn, dat kan Engelstalig zijn ofwel Franstalig. Als het maar een Belgische productie was, gaan we het zeker en vast draaien. Dus dat kunnen oldies zijn, ja, platen uit de jaren 80 en 90 en zo verder. Dus allemaal Belgisch is, wordt gedraaid tussen 16 en 18 uur. Dus iets om naar uit te kijken. Op 21 juli draai ik alleen maar Belgische muziek. Welke taal dat ook heeft, maakt niet zoveel uit. Nu gaan we verder met deze. Dus Vaya Con Dios. Een rustmomentje op de radio met Don't Break My Heart.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
5: Pros, goedemiddag.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Zij hadden dromen en ik heb dat ook. Ik hoop dat jij ook al een keer dromen hebt van dat gezegd van dat zou ik nog eens graag willen doen. Dat is iets dat ik van droom. Dat is iets dat ik zou willen laten uitkomen. Wel, ja, probeer het maar te doen wat je graag doet natuurlijk. Hè. Goed, van deze van ABBA en I Have a Dream gaan we terug naar de plaatjes van Electric Light Orchestra of ELO. Dat is ook wel hetgene dat ze ook wel eens genoemd worden. Don't Bring Me Down is een van de grote klassiekertjes die wij nog eens voor jullie opgezocht hebben. Dan gaan we de luchtgitaar nog eens naar voren halen en genieten van een fijne oldie uit de jaren 70.

0: Dat is ook een legendarische plaat, hè? Daar mag je van zeker van zijn. Mr. Bruce Springsteen uit het albummetje Born in the USA. We draaiden Dancing in the Dark. Goed, van Dancing in the Dark gaan wij even terug naar een laatste plaat voor 5 uur, ofwel voor 17 uur. En dan hebben we nog eens onze Pommelin Thijs voor jullie klaarstaan met haar atlas. Dat is tot zometeen, zou ik dan zomaar zeggen. En dan zijn we er heel graag terug met fijne platen. Dit is Pommelin Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: 可汗。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: Radio Pro's activiteitenkalender.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Hey, een hele goede avond. Het is vandaag vrijdag, dat betekent dat wij het weekend gaan inzetten. En dat doen we met een geweldige Spaanse knaller. Karol G staat lang, komt langs en dat met een geweldige hit, hè, van een paar jaar geleden. Beste vrienden, het is weekend.
7: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

When Love Takes Over, dat was nog een van de betere platen van onze David Guetta met Kelly Rowland. En daarvoor is dat ook nog Belgische productie van Milk Kink en Run. Als we dan toch nog even zot willen doen, dan doen we het helemaal te goed. Dit is Laat de Zon in Je Hart van onze Willy Sommers.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst Frans.

0: staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning, van kelder tot zolder, kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
2: Goedenavond.

waren toch wel de leukste heuveltjes van Vlaanderen. Bart van den Bossen draaiden we en hij was zanger-presentator, heeft nog videodinges gepresenteerd, maar is helaas al een hele tijd overleden. Tijd voor de zomerrit. De zomerrit is een plaat van 2012 van Ozak Henry, een West-Vlaming die toch wel de 2012 de zomerrit ging winnen op Radio 2. Dat is toch wel met onze vrienden van Vlaanderen natuurlijk. Hè. Enfin, we gaan hem dan nog eens draaien als zomerrit van dit avondje. Toch wel. Enfin, dat is toch wel leuk, hè? Dit is Ozak Henry. Fijn dat je luistert. Something's rattled your cage. Stop me dead in my tracks.

got no cards up my sleeve, nothing under my hat.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

We beginnen helemaal tot los te gaan natuurlijk met deze Heaven Coast en Gossip. Beste vrienden en vriendinnen, jawel, ik draai van jou alleen maar de beste weekendknallers, want het is weekend geworden. En dat zal je wel horen en voelen hier op de radio. Goed, dit was nog eens een leuke fijne plaat van begin jaren 2000. Dan gaan wij de ambiance nog eens even op gang trekken. Comment ça va? Oh la la, dat is nog eens Johan Vleugelers. Die gaan we ook nog eens voor jullie brengen op deze fijne vrijdagavond. Ik wens iedereen een vast een fijn weekend.

vleugelen zo zingt, dan geloof ik dat natuurlijk, dat de mannen jaloers zijn als hij binnenkomt en de meisjes kijken allemaal naar hem. Ja, het is dan ook wel een BV, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Hè. Comment ça va? En dat dan met de geweldige Johan Vleugelen. Goed, wij gaan stukjes aan het afscheid inzetten natuurlijk. Hè. Zometeen komt ons Bert. Die gaat voor jou nog het beste van zichzelf geven. En normaal gezien heb je dan ook nog Ron van der Steen, die ook nog de vrijdagavond gaat afsluiten. Goed, wat heb ik voor jullie nog klaarstaan? Als het goed ziet, draai ik nog een ster van Stan van Saman. Jim Reeves gaan we draaien met I Love You Because en deze fijne golden oldie. Dit is Ray Charles en I Can't Stop Loving You. Graag tot zondagavond, 8 uur. Dan zitten we met muziekmozaïek en natuurlijk ook tussen 20 en 21 uur. En we dan ook nog het fijne programma Romantica. Alleen maar romantische platen zonder presentatie, zonder die blabla ertussen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind, dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
3: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza in het noordoosten van Spanje is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar dat verloopt allemaal moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En koers, de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Heerlijke elektronische muziek van DJ D'Agostino. Al is de aantrekkingskracht van elektriciteit mij pijnlijk duidelijk geworden. Ik ben met mijn gewone fiets letterlijk aangetrokken tot een elektrische fiets. Een crash met zoveel trillingen. L'amour toujours, mijn gedacht van niet. Goedenavond vrienden, ik ben Bart van Elst met een nieuwe aflevering van Muziek Mozaïek. Merci trouwens aan Gerrit, die het voorbije uur jullie konden verblijden hier. Momenteel hebben we meer bouwplannen dan echt bouwverlof. Dus we vliegen zonder fiets het weekend in richting een zwoele discotheek met Paradiso. Waar is dat ergens?

Ik zit hier behoorlijk de aap uit te gangen na die tropische jungle-escapades van Baltimore. Al hoop ik maar dat die gekke streken daar in het oerwoud blijven. Nu heb ik momenteel geen reisplannen, dus ik was even in de war welke streek ik dan vandaag moest gaan opzoeken. Ik kies maar voor een vertrouwde Nederlandse streek. En exact 32 jaar heb ik over die beslissing nagedacht. En die mannen gaven me gelukkig meteen groen licht. Doe maar!

Ik zal me maar niet inschrijven voor de zomercampagne Wie wordt de Bobkampioen wijnproeven. Al hadden de mannen van UB40 destijds waarschijnlijk wel een stevig glas rode wijn op. Hopelijk waren die glazen stevig genoeg, al zeggen ze dat scherven geluk brengen. En over geluk gesproken, daar is Luc. Zijn familienaam doet me meteen denken aan een hoop stenen en die liggen er met dit bouwverlof niet op overschot. We hebben het natuurlijk over Luc Steno en die heeft blijkbaar ook al verlof. Wie zal zich nu over mij ontfermen? Zijn een bomba misschien straks.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Dat had ik daarnet ook wel weer gezegd. De Mompa gaat niet mee op reis, want het is hier toch al heet genoeg. Maar volgens mij is het beste vuur er bij hem al een beetje uit of wacht. Het was La Bomba zeker. En het is dan nog een vrouw ook. Het is daarom dat ik het daarnet ineens zo warm kreeg. Ik begon er zowaar van te blozen, of niet van te zweten. Maar goed, ik zal mijn bloeddruk maar niet te snel de hoogte injagen. Tijd voor wat verkoeling nu, met de zilte zoutlucht van Bluff en Heike Ernaert.

Een heel nachtje geven in plaats van een rondje. Lionel Richie weet hoe je een feestje bouwt. Mijn goede kennissen van de mannen van de nacht trouwens ook. Al wordt het dan snel complex. Maar we stappen uit de nacht en springen meteen op de fiets. Goed verzorgen is de boodschap. Want dit, mensen, dit, vrienden, is de supertip van de week. Het feestcomité featuring Frank van Damme. Onlangs was hij nog in de studio. Radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Het zijn er al een paar kerels die Jelle Kleijmans en Jonas van Heel ofwel de G&G Brothers. Die hebben onlangs ook Bordeaux aangedaan en geloof me, als je de kleuren van de wijn daar bekijkt, tekenen ze daar onmiddellijk diep in getroord. Gelukkig is Bordeaux geen verdronken stad, tenminste, als mijn eigen hoofd hier geen dronken toeren uithaalt. Frank en Mirella hebben trouwens plannen om eens een verzonken stad te bezoeken. Zou dat ook in Frankrijk zijn? Dat moet bij mij nog even verzinken, want waar vind ik die nu weer? Op de bodem van de hitlijst, ergens in Nederland, in een onherbergzaam gebied. Ik zal mijn atlas eens bestuderen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

ging net op reis naar dat mooie eiland en nam haar mee, maar hij moest verdomd voorzichtig zijn dat ik haar kleren niet scheurde. Gelukkig zijn er geen vodden van gekomen. U hoorde de enige echte Queen of Pop op haar best, Madonna. En van het ene mooie eiland vliegen we in één rechte lijn door naar de zwoele stranden van Rio de Janeiro. Bellini staat hier al helemaal klaar om de temperatuur flink te laten stijgen. Haal de danskoenen maar uit de kast, want we gaan swingen op een stomende Braziliaanse samba. Blijf daarna ook zeker hangen, want we rollen zo meteen door naar deel 2 van Muziek Mozaïek. Mijn naam is nog steeds Bart van Elst en dit is Samba de Janeiro.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

hoorde zo net de pauze met het ijzersterke magnetiek. Ze staan tegenwoordig heel hoog aangeschreven. En over magnetisme gesproken, ik voel dat zelf ook wel eens. Al vraag ik me op de radio soms af of dat door mijn persoonlijke aantrekkingskracht komt of gewoon door de kilo's betonijzer die nog in mijn lijf zitten. Welkom bij het tweede uur van Muziek Mozaïek, de perfecte soundtrack voor jouw bouwverlof. We maken de vrijdagavond nog net dat tikkeltje warmer met een gigantische klassieker uit 1983. Ik zou toch wel eens graag naar dat strand willen gaan als ik ze zo hoor. Vamos a la playa.

Ik weet nu zelf de exacte leeftijd van Sammy Moore niet, maar die jonge gasten van tegenwoordig, die kunnen toch echt geen seconde meer stilzitten, hè? Het lijken wel jonge wilde veulens met een flinke portie ADHD. En dat terwijl ik altijd adviseer kalm aan, rustig en langzaam. Onze volgende gast trekt die theorie pas echt naar de andere kant en geef ik hem eens groot ongelijk. Want met dit zinderende bouwverlof is het sowieso veel te warm om je druk te maken. Voeten omhoog, koud pintje in de hand en genieten van Despacito van

0: Cito.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

The Cure wil de lichaamstemperatuur hier blijkbaar nog verder de hoogte injagen, maar zegt u zelf, het is toch ontzettend vervelend om in deze tropische tijden zo close met iemand te zijn. Dat dichterbij kruipen is allemaal goed en wel, maar in deze broeikas waar we momenteel in zitten, dat houdt een mens toch niet vol. En ik vermoed trouwens dat er van al dat broeien binnenkort flink wat gedonder gaat komen. Ik voel de nattigheid nu al hangen en dan bedoel ik een goede natte mondkus. We moeten dringend een schuldige aanduiden voor die besmetting. En geef toe, er is maar één die dat op zijn geweten kan hebben. Hier is Danny Christian met Bessa Mimucho.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

krijg hier net de bevestiging van Bob Marley en de Funky Star Deluxe. De zon schijnt. Wat een verrassing met dit mooie weer. Ik zou bijna gaan verkoeling zoeken bij de mannen van Bee Gees om me lekker terug te trekken in de nacht. Maar ja, met die plotselinge night fever schiet je natuurlijk ook niks op. Ik zal mijn planken trouwens maar snel wegzetten, want van al die night fever krijg ik hier spontaan plankenkoorts. En dat is ook niet de bedoeling.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

Een flinke dosis apenstreken uit de jaren 60, speciaal voor alle fans van het bekendste groene filmmonster aller tijden, Shrek. Al vind ik het zelf eigenlijk maar een heel bizar figuurtje. Bij de meeste luisteraars blijft hij super bekend echter. En net als die groene reus is ook Wiltura een echte believer. Een positivist tot in de kist, want het leven moet maar niet zo mooi zijn. Een ongeval.

Precies een week geleden moesten onze Rode Duivelsken meerdere erkennen in Spanje. Met Shakira keerden we net nog eens terug naar dat legendarische WK 2010 met Waka Waka. Hoe de Belgen het er toen vanaf brachten, ik weet het niet meer. En collega Ron weet het waarschijnlijk ook niet meer. Ron zit hier nu trouwens niet fysiek naast me, maar hij loopt ergens anders al helemaal getinteld rond om er straks aan te beginnen. Het is dus voor mij hoog tijd om mijn plaats af te staan hier in Muziek Mozaïek op vrijdag. Ik wens jullie als luisteraars ontzettend veel plezier met Ron straks. Maak er nog een warm weekend van. Dat kan al bijna niet meer misgaan, want hier is eerst nog Summer Jam van de Underdark Project. Wat mij betreft, graag tot volgende week, ergens op een vrijdag. Groetjes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros. Zomertrop los.
7: Sfeermakers bij Radio Pros. Goedenavond.

De jaren 60, het waren mooie tijden en de tijden dat Diana Ross en de Supremes hits scoorden op het Mountain label. En die hoorden ze met Come and See About Me. En over Diana Ross gesproken, zij komt binnenkort naar België op 31 juli naar de Lokerse Feesten. En ze staat daar op vrijdag 31 juli vanaf 22:30 s'avonds tot middernacht op de Mainstage in de Lokerse Feesten. Dus je kan nog altijd tickets bestellen als je daar naartoe wil. Vrienden, en bijzondere goede avond en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is vrijdagavond 17 juli en dit is het programma Sfeermakers. Ik heb de naam van het programma teruggevonden en dat allemaal dankzij onze collega Johnny Johnson.

0: Royce Royce was een negenkoppige Amerikaanse R&B-groep uit Los Angeles, Californië. En de groep is vooral bekend van de hits zoals Car Wash. En je hoorde net deze hit, Is It Love You're After. En we zitten in een verlengd weekend. En misschien heb je ook de brug gemaakt nu maandag. En, want ja, dinsdag is het een nationale feestdag. En zit je lekker thuis tot woensdag, tot je eerste werkendag.
1: Bros FM,
2: de radio met eigenheid.
1: Welkom bij de Sfeermakers.
3: De Sfeermakers.

Deze Britse popgroep Stubbs werd in 1997 opgericht en weet met een mix van pop en dance vele hits te scoren en 20 miljoen albums zomaar liefst te verkopen. En ze scoorden in de jaren 90 met deze hit Better Best Forgotten. Dat moet je doen natuurlijk en verder gaan met je leven. Hey, goeie avond. Dit is Radio Pros FM.

0: Het zijn zo van die nummers die het bijzonder goed doen tijdens de zomermaanden. Je hoorde Alvaro Soler met zijn Magia.
1: Bos FM.
2: De muziek waar jij van houdt.
0: Misschien ga jij vanavond een stapje gaan zetten in het nachtleven. Maar je merkt nu al, de muziek is al dik in orde bij Radio Bos FM. De ambiance zit erin. En dit zijn de Venga Boys.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
3: Pros. Ron van der Steen. Radio Pros, zomer ter Pros.
4: Goedenavond. Welkom bij Radio Pros.

Het is een prachtig nummer gebracht door deze Dana Winner. Mooie dame ook trouwens. Die hoorde Dana Winner met De Stilte van de Stad. Maar De Stilte van de Stad, Gent, zal dit keer wel iets luider zijn. Vanaf vanavond beginnen daar de Gentse feesten. En dat zijn een van de grootste culturele volksfeesten van Europa. En bestaat al sinds 1843. Het festival biedt een mix van gratis muziekoptredens op meer dan 10 pleinen. Straattheater, tentoonstellingen, kinderanimatie, kermis, parades en diverse binnen- en buitenactiviteiten. Maar jaarlijks trekt het festival meer dan 1,3 miljoen bezoekers, met een gemiddelde van meer dan 100.000 bezoekers per dag. En de weergoden, ja, die zijn ook goed natuurlijk. Het is al iets minder warm, dus dat is nog meer genieten.

dit elke dag toelaten. Laat de zon in je hart en geniet van het leven. Dat was een nummer van Like Me Cast en ze staan daarmee ook in de Vlaamse hitlijsten hier in Vlaanderen. En natuurlijk is dit een originele nummer van onze Willy Sommers. En Bruno Mars heeft ook een nieuwe single uit en wat voor een. Je hoort hem nu met On My Soul.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

De ambiance zit er helemaal in vanavond. En het zijn ook zo een van die nummers die regelmatig terugkomen op feestjes of misschien wel een huwelijksfeest. Je hoorde deze retromix van Peter Kent en It's a Real Good Feeling. Het is 8:30 voorbij hier bij Radio Pros FM. Dat betekent tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat zijn het feestcomité en Frank van Damme met Wat een coureur. Radio.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dit is Radio Pros. Ron van der Steen.
4: Radio Pros. Zomert erop los.

weer vrij. Want ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op zijn duur een sleur. En wijst hij er aan de deur, dan sta jij alleen.

Benny Neyman, afkomstig uit Nederland. Hij maakte ook wel bijzondere mooie muziek destijds. U herinnert zich ongetwijfeld nog wel het nummer Waarom fluister ik je naam nog? Dit was een nummer, een cover van Rob de Nijs. En je hoorde Alleen is maar alleen.

0: Het is zo'n nummer die toch wel elk jaar terugkomt tijdens de zomermaanden, maar ook wel buiten de zomermaanden. Want het is toch wel een geweldige nummer gebracht van deze 10cc en de Dreadlock Holiday was dat uit 1978. We gaan op naar 9 uur. Straks zijn we terug in deel 2 van Sfeermakers. Nog tot 10 uur vanavond.
1: Los FM, de radio met eigenheid.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM. Ron van der Steen.
1: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los.
0: Sfeermakers bij Radio Pros. Goeie avond.

We zijn ondertussen al even na 9 uur hier bij Radio Pros FM op deze vrijdagavond 17 juli. Het weekend is helemaal van start gegaan. En je hoorde deze hit uit de jaren 80 van Starship en We Built This City. En de bekendste hits van deze Amerikaanse rockband Starship zijn Nothing's Gonna Stop Us Now en We Built This City. En Sarah, vrienden, welkom nog tot 10 uur vanavond.

0: Bryan Adams is nog springlevend, maar Tina Turner die behoort al eventjes bij de hemelse helden. Maar in de jaren 80 scoorden ze deze hit samen met It's Only Love.
1: Bos FM,
2: de radio die swingt op 88.8 FM.
0: Bryan Adams heeft in het najaar van 2026 twee grote concerten in de buurt van België en Nederland tijdens zijn Roll with the Punch Tour. En op woensdag 14 oktober 2026 staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam, Nederland. En op donderdag 15 oktober 2026 in

0: Dat zijn zo een van die leuke nummers als je onderweg bent met de wagen en liefst met een cabrio op weg naar de Belgische kust. En je hoorde deze van de Empire of the Sun en Walking on a Dream was dat. Bruno Mars komt eraan.
1: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.

Shakira blijft er bijzonder goed uitzien. Wat een tempel van een lichaam. Maar nu, zondag 19 juli, kan je kijken naar de voetbalmatch om 21 uur naar Spanje-Argentinië. Dat zijn de twee finalisten van het WK Voetbal 2026. En Shakira had na 16 jaar een nieuw WK-nummer deze

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros, goeie avond.
5: Ron van der Steen. Radio Pros, zomer erop los.
6: Joepie!
5: Goedenavond, welkom bij Radio Pros.
7: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb

Het is een pracht van een koppel, deze Susan en Freek. En die hoorden ze met Hout. En dat koppel is al heel lang samen, sinds hun tienerjaren al eigenlijk. Welkom hier bij Radio Pros FM op deze vrijdagavond. En je kan ons altijd beluisteren via onze drie frequenties. Dat is 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. Maar ook via DAB+ voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dit is

0: those Russians.
1: Het nummer werd een paar jaar geleden nog eens gecoverd in een remixversie, maar dit was de enige echte originele versie uit 1978 van Boney M. en Rasputin, een productie van Frank Farian.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Barry White. Hij behoort ook al enkele jaren bij deze hemelse helden. Een fantastische artiest die toch wel mooie muziek maakte in de jaren 70. Barry White met Don't Make Me Wait Too Long. Ja, dat is wel een duidelijke boodschap voor de dames.
1: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
2: Sfeermakers bij Radio Pros.

Ik dacht, laten we er vanavond nog eens een klassieker bovenhalen uit de jaren 60 van deze Richard Anthony. En dat was Ching Ching. Maar nu tijd voor Will Tura met een nummer die je misschien niet zoveel hoort hier bij Radio Pros FM. Will Tura met Vous Permettez.

0: Net als u voor u ging trouwen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

We gaan hier zo stilaan op naar 10 uur. Het feestje hier van Sfeermakers loopt op zijn einde. En dit was muziek van Michel Sardou met Le Lac du Connemara. Vrienden, ik wens je nog een hele fijne avond toe met Pros in de Nacht. En wat mij betreft, ik ben graag terug maandagavond even na 8 uur. En ik wens je nog een heel fijn weekend toe. En ik heb nog voor jou muziek van Janis In en...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De gemeente Brasschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
4: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan regelingen om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
3: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
3: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 blushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in mineur. De stad keurde het podium van Pole Pole aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minimaal rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeie avond.

0: luister nu naar Radio Bros via radiobros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Bros FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.
4: Pros. Met Pros. De nacht door.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB